staan hij in die brombeerenbissen, gleich in het dieben, met twee zijn hennen.

0: Dankeschön.
1: Black lights die zon, laat zie je zomer om. Ik kijk naar mezelf, maar dan maak ik even dom. Laat me maar doen.

Lees de. Ik ben Birgender en Andeler. Zijn dit hier wel bij meer zoeken? Het gaat er thuis zo. Nou, zegt immer dat we elke keer is geëerd, maar dat stimmt niet.